0: La hala zuwa na maja bala basundu ga ta ani ga la matwa ti ala ma pe ma la tu ga la matunu iki iki ga na ma changjo nga de na ma sewa ga ge sa ga ni na ga na ma nor sa ange bu ga na ma nga ta kong do chu kuk nu sa nor sa ke si kui ba so nu sa ti dar tuk tu ju bar nu si na sa gar si gi sum ji ke la pi pa da mi de sum ji ke la pi ra ti kong be ri gu ke la pi se ba ri chu nga chi chu
1: 홍실라 로조 데뷔가남 나이 나외 고중 코베마세 센지 띵라샤유 제뷔제시 냠베 냠송아이 슈조 제뷔툭주축베 톡송아이 슈조
0: 나 진짜 나 로조 리데기 겸네 킬라쥬유베 나 자치베 세세상불 쥬어메브나로
1: 창조 난제 Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee

0: La hala ziwa na ma jaba la ma sundu ga ta anyi ga la ma chwa ti ya la ma pe ma la chuka la ma tunu iki iki ga na ma chang cho o nga diya na ma siwa ga diya sa ga nina ga na ma nor sa an gebu ga na ma nga ta kong do chu kuk nui sa nor sa kye shi kui bar so nui sa ti dar tuk tu jubar nui si na sa gar shi ki sum ji ke la pi bang da mi de sum ji ke la pi ra ti gombe ri gui ke la pi se bar ye chung nga chin cho
1: 홍실라 로조 대부가남 나이 나외 고중 코베마세 센지 띵라 자유 제부 제시 냠베 냠송아이 슈조 제부 톡주 톡베 톡송아이 슈조
0: 나 진짜 나 로조 리데기 겸네 킬라주 유베 나 자치베 세세 상부 교메 분나로
1: 창조 난데 Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee